Ja, wat zeg je voor de 26 door televisie in de telefoon? Tja, tja, tja.